Zo ziet u maar. In Berlijn heeft iedereen een adembenemende huisgenoot. En sommigen zelfs twee.